gezond verstand en zo blijf je altijd gezond. Drink 's ochtends warm water. Drink 's ochtends warm water als je wakker wordt 's morgens. Neem dan warm water tot je. Drink 's ochtends warm water minimaal 1 glas.

voedsel moet goed gekauwd worden. 32 keer kauwen vermengt het voedsel goed met speeksel en is goed voor de spijsvertering. Eet 's ochtends meer. Eet 's ochtends meer, eet 's middags minder en eet 's avonds heel weinig en licht voedsel. Waar je lijn met Jeroerse Dohrana chati hoon. Eet 's morgens, eet 's ochtends meer. Eet 's middags minder. En eet 's avonds heel weinig en licht voedsel. Ga na het ontbijt aan het werk. Sport. Loop 500 stappen na het avondeten. Het diner dient voor zonsondergang te worden genuttig. Aap sunte hoge na, to sochte hoge, ye kya bol rahi hai. Par jo hakikat hai, wo bolna chahiye na. Kyunki aapko thora se सोच में होंगे, आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे, सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या सुन रहे हैं आप, पर ये ऐसा ही होना चाहिए। पर हम जो है, काफी जनता जो है, net het omgekeerde, men doet net het omgekeerde, morgens weinig eten en 's avonds heel veel eten, wat niet goed is voor de gezondheid. Want alle te veel eten 's avonds, die zet dan om in suiker en vet. Wat dan ook, die gaat niet weg zomaar, want het zet gewoon in je lichaam op. Waardoor wij dan obesitas krijgen, heel veel. Heel veel vet opslaan in ons lichaam, wat dan ook heel erg slecht is. Je hebt het gehoord, alle 8 regels wat ik u voor u heb gelezen, wat ook dan ook voor mij geldt. Zo blijf je altijd gezond met de 8 regels wat ik voor u gelezen heb. Na het eten, na het middageten, warm eten, ga alsjeblieft 500 stappen tot 1000 stappen, tot 1000 stappen lopen. Mujhe pata hai, khane ke baad alles aa jata hai, sone ke man karta hai. U bent sterker dan uw gedachten, uw verstand. Ga dan een beetje lopen, frisse lucht ophalen, waardoor het spijsvertering het voedsel makkelijk verteert. U zult wel zeggen, na het werk is makkelijk snel koken, eten en wat rusten. Ik begrijp dat, maar het gaat om u. Uw gezondheid, want als u gezond bent, dan is de wereld ook helemaal gezond voor u. En alles wat u doet, doet u voor uzelf.

भविष्य गोरो न कालो की, दुनिया है बस आप जैसे दिल वालों की। मुझे पता है आप बड़े दिल वाले हैं। द juiste, द correcte manier om telefoon te gebruiken, mobielefoon te gebruiken. Weet hoe u de telefoon correct gebruikt. Voer nooit lange telefoongesprekken. Voer nooit lange telefoongesprekken. Blijf 1 uur voor het slapen gaan weg van de telefoon. Praat niet aan de telefoon als de batterij bijna leeg is. Praat niet aan de telefoon als de batterij bijna leeg is, want op dat moment neemt de stralingen van de telefoon 1000 keer toe. Als er ruimte is in uw tas, zet dan de telefoon apart in uw handtas. En wat ook tegenwoordig verboden is, praat

voor uzelf en ook andere weggebruikers. Bel altijd met de luidspreker aan, dit beschermt je tegen stralingen. Het lange gesprekken niet uitvoeren, wel de korte. En daardoor word je dan ook beschermd tegen de stralingen. Enkele tips nou op de juiste, correcte manier om uw telefoon te gebruiken. Vahon Hindustani Radio pe aap tune. गुजारिश पे ये एक बार फिर आपके लिए पेश किया जाता है।

0: चटनी मिक्स आपके लिए पेश किया गया है और ये शेकत बेबी शेकत फरमाए आपको रेमोंड रामनारायण और देवानंद जी आपको हम बता दें यस यस यस हाँ ये जरूर से इस वक्त के लिए देने सुनने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ
1: हर एक काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322747 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.

Den Haag lijkt een veenvoorpark, zei bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf in Kamalik, Johe Sriman. Haridat Rohit Deunarain. Sriman Haridat Rohit Deunarain ke taraf se sunenge.

0: 10 बजने में 1 मिनट बाकी है, मतलब यहाँ से हमको विज्ञापन लगाना है। चलो विज्ञापन सुनकर और आगे हम बढ़ेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delftmeer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Himstani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज ये शनिवार के सुबह की कार्यक्रम यहां से लाइव प्रोग्राम आपके लिए पेश हो रहा है 7:07 गुजर गया यानी कि 7 मिनट गुजर गया है 10:07 गुजर गया है शनिवार के सुबह की कार्यक्रम आज 30 मई हो चला है 30 मई हो चला है स्नेलवेगन दी वीकेंड दिस वीकेंड दिख tot 11 uur extra reistijd A20 en A44 worden dit weekend afgesloten. De A20 is van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten en de A44 van vrijdagavond tot zaterdagochtend. Beide afsluitingen hebben te maken met onderhoud.

om deel te nemen aan de Vierdaagse Nijmegen. Vierdaagse, het is niet gratis, mijn lieve mensen. Dat kost wel wat. En dat is €120. Het was alsof ze geen €120 kosten, maar gratis waren. Zo hebben die wandelaars zich opgesteld. Zo enthousiast zijn ze. Zo snel raakten alle 47.000 deelnamebewijzen voor de Vierdaagse dit jaar uitverkocht. Maar zo vlug als de ticket over de digitale toonbank gingen, zo rap leverden sommige lopers ze op weer terug.

ja, het kan ook zo gebeuren dat sommige mensen nou zich weer gaan bedenken en dan gaan ze ook terug. Gas afnemen en ook als het heel heet is, dat is ook niet vol te houden. Een 5-jarige jongen overleden na val in water. Lisseke je baat, hé, Lisseke je samatjare. Een 5-jarige jongetje is donderdagavond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse. Dat heeft de politie vrijdag bevestigd. De hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald en gereanimeerd. Maar de hulp mocht niet baten. Het jongetje kwam aan het begin van de avond in het water terecht. En dat dan ook kwart over zeven 's avonds kreeg de politie melding dat het kind gereanimeerd werd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden.

Ik zeg met jaar, je hebt wat eens een keer. Een auto is zaterdagmiddag op zijn kop beland na een aanrijding met een andere auto. De ongeluk gebeurde op de zuidelijke dwarsweg in Waddinxveen. Je is 16 mei.

चोली के पीछे क्या है भैया, बता ही दो कि क्या है, मेरे को नहीं पता। Honderden dodehaaien aangespoeld op strand in Verenigd Koninkrijk. Op een strand in Wales zijn honderden dodehaaien en andere vissen aangespoeld. De dieren zijn vermoedelijk na vangst weer teruggegooid. Den Haag के समाचार आपको हम यहाँ वापस ला देती हूँ Verenigd Koninkrijk से। अब चलो हम लोग अपने ही देश के नीदरलैंड के कुछ समाचार सुने। Een vrouw van 80 jaar overleden na zware ongeluk. Familie wil geen celstraf voor veroorzaker. Er waren 3 auto's betrokken bij het zware ongeval. En dit is een nieuws van Den Haag. Den Haag. Een 80-jarige vrouw is enkele dagen nadat ze met haar echtgenoot was aangereden, overleden aan haar verwondingen. Haar familie vindt donderdag bij de

rechtbank dat de 46-jarige hardrijdster die het heftige ongeval veroorzaakte, niet naar de gevangenis hoeft. De OM. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Motoragent en fietser gewond na botsing. Je bent met jaar in Den Haag. Motoragent en een fietser zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen. Daarbij zijn beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de Haviklaan in Den Haag. De politiemotorrijder was met spoed onderweg naar een melding over een duinbrand toen hij in botsing kwam met de fietser.

Je komt me elke dag aanraken. Je laat me elk moment voelen dat je van mij bent. Soms kom je dichtbij en soms kom je dicht bij me en soms kom je in mij.

Limburger aangehouden voor verwaarlozen van bijna 100 exotisch dieren. De politie heeft een inwoner van de Limburgse gemeente Beekdelen aangehouden voor het verwaarlozen van bijna 100 exotische dieren. De dieren werden gehouden in vervuilde en warme verblijven zonder voldoende drinkwater.

een man is opgepakt na valse bommelding in het stadhuis van Den Haag. De politie heeft donderdagmiddag een 28-jarige man aangehouden, omdat hij in het stadhuis in Den Haag had beweerd dat hij een bom bij zich had. Dat bleek niet zo te zijn. De verdachte vertoont volgens de politie vaker verward gedrag.

Zandvoort. Mijn lieve mensen, warme weer. Dus heel veel mensen trekken zich naar, of gaan zich naar, om verkoeling te zoeken langs de strand. En Zandvoort is ook een prachtig strand. Deze Scheveningen, Kijkduin, Hoek van Holland, Wijse Hikatwijk, Zandvoort, wie ik strand heet. Zandvoort kondigt voor drukke stranddagen noodverordeningen af vanwege overlast. In Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening in het stationgebied op de Middenboulevard en op de bijbehorende strand. De maatregel wordt genomen vanwege incidenten en overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Laat de gemeente vrijdag weten. Een hele goede voorbereiding.

Ik wie deze samachare Verenigd Koninkrijk is een is in het Verenigd Koninkrijk is donderdag een man overleden na een botsing met de trein. Oho. Volgens de lokale politie was hij ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. De man ontsnapte volgens de Engelse politie rond 9 uur uit het busje dat toen op de vluchtstrook van een snelweg stond. Hij werd van het politiebureau naar de rechtbank gebracht. Bij zijn ontsnapping raakten twee medewerkers gewond tijdens een ruzie in het busje.

हाँ भैया, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो यहाँ से आपके लिए गीत चला देती हूँ। स्लाप तकोर्ट फर्नीतक ये ब्रेन, स्लाप तकोर्ट फर्नीतक ये ब्रेन। Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap. Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap. Na 20 uur wakker zijn, presteert je als dronken. Elke nacht minder dan 6 uur krimpt je brein letterlijk. Elke nacht minder dan 6 uur krimpt je brein letterlijk. Je brein reinigt zichzelf alleen tijdens diepe slaap. Je brein reinigt zichzelf alleen tijdens diepe slaap. Slaaptekort verdubbelt je kans op Alzheimer.

Slaaptekort vernietigt je brein. Je denkt dat je gewend bent aan weinig slaap, maar je lichaam ligt niet, je brein ook niet. Na één slechte nacht daalt je focus al drastisch. Na meerdere nachten begint je brein letterlijk slechter te functioneren. Je reactie vertragen, je emotie wordt instabieler, je discipline verdwijnt sneller, je motivatie crasht. En het gevaarlijkste, je merkt het zelf bijna niet meer. Slaaptekort voelt normaal wanneer je er lang genoeg mee leeft. Maar normaal betekent niet gezond. Na ongeveer 20 uur wakker zijn presteert je vergelijkbare met iemand die dronken is. Dus, terwijl jij denkt dat je gewoon moe bent, loopt je brein op halve kracht. Minder focus, minder geheugen, minder testosteron, meer stress, meer impulsiviteit. En dat stapelt zich op. Elke nacht minder dan 6 uur slaap vergroot de schade verder. Je brein krijgt simpelweg niet genoeg tijd om zichzelf te herstellen. Tijdens diepe slaap reinig je lichaam afvalstoffen uit je hersenen. Dat is letterlijk je natuurlijke reset. Geen slaap is geen herstel. En op lange termijn meer kans op burn-out, depressie, overgewicht, hartproblemen, zelf Alzheimer. Slaap is geen luxe. Het is biologisch noodzaak. Slaap is geen luxe. Het is biologisch noodzaak. De sterkste mensen slapen niet minder. Ze herstellen beter. Maar discipline betekent niet jezelf kapot maken. Discipline betekent slim omgaan met je energie. Dus voordat je morgen weer zegt, ik slaap later wel, vraag jezelf af, hoeveel van jouw potentie wordt momenteel vernietigd door vermoeidheid? Vanavond is jouw keuze. Nu nog uren scrollen of eindelijk je brein geven wat het nodig heeft. Slaaptekort vernietigt je brein.

0: हाँ हाँ ये इंस्ट्रूमेंटल मैं यहाँ से रोक रही हूँ इस वक्त के लिए, कारण कि समय हो गया है विज्ञापन चलाने के लिए। विज्ञापन के बाद आपसे फिर से मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
1: कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Jiha, enige echte Vahon Hindustani Radio. स्वागत है आपको 6 मिनट गुजर गया है 11 बजकर

इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए कि बदन पे सितारे लपेटे हुए। इस खूबसूरत मौसम में आप कहाँ जा रहे हो? Boodschappen doen op de hoefkade, de gemeente wil malafide winkels in de Lange Straat weren door een vergunningsplicht in te stellen. Misschien dat ook de vele incidenten op straat dan ook terugloopt. Ruim 50 ondernemers op hoefkade in vizier van politie en justitie. De rotte appels moeten eruit.

je ik samachar he Eindhoven Brabant ke het schuurtje stond volledig in brand. Aagi lag gaya he doste, aagi lag gaya he. Vrouw uit Eindhoven loopt even naar binnen tijdens bakken van koekjes. Minuten later staat haar schuurtje in lichter laaien. Een bewoonster van woensdagochtendkoekjes. Een bewoonster was woensdagochtendkoekjes aan het bakken in een schuurtje achter een woning aan de streep in Eindhoven. Toen ze even kort naar binnen liep en vervolgens weer terugkwam, stond het schuurtje volledig in brand. Zo snel kan het gaan.

Iets minder zout eten is minder zout eten altijd beter voor je gezondheid? Zout heeft een nogal slecht imago. Zodra het over hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of gezond eten gaat, krijgt het zoutvaatje vaak meteen de schuld. Niet helemaal onterecht, want veel mensen krijgen meer zout binnen dan goed voor ze is. Maar betekent dat ook dat je zout zoveel mogelijk moet schrappen? Nee, je lichaam heeft natrium, een onderdeel van zout, namelijk gewoon nodig. De vraag is dus niet hoe eet je zo min mogelijk zout, maar hoe eet je niet veel zout? Je lichaam heeft zout nodig. Ja, je lichaam heeft zout nodig, maar niet zoveel als je denkt. Zout en natrium worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet precies hetzelfde. Keukenzout bestaat uit natrium en chloride. Natrium is dus één onderdeel van zout, maar wel het deel dat vooral invloed heeft op je vochtbalans, bloeddruk en de werking van je spieren en zenuwcellen. Je lichaam heeft natrium nodig om goed te functioneren. Alleen krijgen veel mensen er meer van binnen dan nodig is. Dit gebeurt er in je lichaam als je te veel zout eet. Waarom is te veel zout dan zo'n probleem? Kort gezegd, het kan je bloeddruk verhogen. Als je veel zout binnenkrijgt, hou je lichaam meer vocht vast. Daardoor neemt de bloedvolume toe en komt er meer druk op je bloedvaten te staan. Een hoge bloeddruk merk je vaak niet direct, maar het vergroot op termijn wel de kans op hart- en vaatziekten en nierschade. Minder zout eten kan helpen om de bloeddruk te verlagen, vooral bij mensen die een verhoogde bloeddruk hebben of gevoelig zijn voor zout. Minder zout is niet hetzelfde als geen zout. Toch is het niet zo simpel als minder zout is altijd beter. Je lichaam heeft een bepaalde hoeveelheid natrium nodig en extreem weinig zout eten is voor de meeste mensen niet nodig. En dit ook, het meeste zout komt niet uit je zoutvaatje, nee. Daarbij komt het grootste probleem zit meestal niet in dat ene snuifje zout over je gekookte ei. Veel zout krijg je ongemerkt binnen via bewerkte producten zoals kant-en-klare maaltijden, sausen, snack, kaas, vleeswaren, brood en producten uit pakjes en zakjes. Deze producten maak je zoutinname ongemerkt hoog.

मेरे ख्याल से अब तो तू जान गए हो ना। Deze dagelijkse gewoonte, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, bhaiyo behno, dosto parivar. Deze dagelijkse gewoonte kan stress verlagen, je hart beschermen en je humeur verbeteren. Wandelen, haha, ghumna phirna. Wandelen lijkt misschien een simpele gewoonte, maar volgens experts is het een van de meest onderschatte manieren om zowel je fysiek als mentale gezondheid te verbeteren. Onderzoek koppelt regelmatig wandelen aan een lagere bloeddruk, een gezondere hart, betere slaap en zelfs een lager risico op chronische ziekte. Wandelen is laagdrempelig, effectief en brengt weinig risico met zich mee, zegt inspanningfysioloog Adam Mills. En het mooiste, je hoeft er echt geen marathon voor te lopen. Volgens expert kan dagelijks 30 minuten wandelen. 30 minuten wandelen al een groot verschil maken. Dit zijn de grootste voordelen van wandelen. Je humeur krijgt direct een boost. Een korte wandeling kan wonderen doen met je stemming. Onderzoek laat zien dat zelfs 10 minuten wandelen al kan helpen om je beter te voelen. Het helpt bij gewichtverlies. Het helpt bij gewichtsverlies. Je hartgezondheid verbetert. Ja, zijn allemaal voordelen. Het verlaagt het risico op chronische ziekten. Je bloedsuiker blijft stabieler. Het vermindert stress. Je slaapt beter. Het ondersteunt je brein. Het kan gewrichtspijn verminderen. Ja. Het stimuleert je spijsvertering. Je spijsvertering het stimuleert ook door een korte wandeling te maken of gewoon een leuke wandeling maken. Het versterkt je immuunsysteem. Het helpt je botten sterk te houden. Het kan spataderen helpen voorkomen. Het wordt gelinkt aan een langer leven. Het kan het risico Alzheimer verlagen. Hoeveel stappen moet je eigenlijk zetten? Hoewel 10.000 stappen vaak als het doel wordt gezien, zeggen experts dat minder ook al gezondheidsvoordelen oplevert. En zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer 7000 stappen per dag al gekoppeld wordt aan een lagere sterfrisico. Volgens onderzoeker wel, is sneller wandelen beter voor je.

Volgens onderzoeker wel. Een stevige wandeltempo wordt vaker gekoppeld aan gezondheidsvoordelen dan langzaam slenteren.

en gisteravond iets na 9 uur was de weg weer vrij. De blikseminslag in Zoetermeer moest de brandweer naar de notaris Eppelhof en naar de Van Boystering om daar uitgebroken woningbranden te blussen.

Patiënt overlijdt in ziekenhuis door fout met infuus. Zoon wil getuigen spreken. Delft kisamatjaar herreinigt de grafgasthuis in Delft. Hoe kon een patiënt van het reinierde grafgasthuis overlijden door een fout met een infuus? Op die vraag heeft zijn zoon, 3 jaar na het overlijden van zijn vader, nog steeds geen antwoord. Hij wil nu daarom via getuigen achterhalen hoe zijn vader in het Delftse ziekenhuis om het leven kon komen. De zoon wil meer duidelijkheid.

0: मिनट बाकी है 12 बजने में, यहाँ से विज्ञापन हम चले मिलकर सुन ले।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय VAHON हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 973652247 मेरे इन्फो www.radiovahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij VAHON Hindustani Radio.
0: Ja, VAHON Hindustani Radio is alleen via internet te beluisteren en dat ook dan wereldwijd, waar u zich mag vertoeven, verblijven. VAHON Hindustani Radio staat helemaal klaar voor u.

als jij jezelf ook maar één dag door de ogen van een ander zag, dan wist je vanaf dat moment hoe fijn het is dat jij er bent.

Bewaar wat fijn is. Bewaar wat fijn is. Of het nu groot of heel klein is. Hou vast. Hou vast wat raakt. Laat los wat niet gelukkig maakt.

Vandaag. Steeds wanneer ik aan je denk, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, besef ik het pas, besef ik het pas. Het doet pijn dat jij hier niet meer bent voor degenen die er niet zijn. Maar wat fijn dat je er was. Ja, wat fijn dat je er was. Vandaag, pluk de dag, pluk dat moment, pluk het. Geniet van alles wat komen mag, alle positieve, groot of juist klein, bijzonder klein. Vandaag is gewoon zo en nog eens zo

डीजे रहमान के बाद सुने हम इंदर कन्हाई और केम्बली बुधराम के 100 साल पहले आपसे मुझसे प्यार था। कहती हूँ इनत लेफन इस नित आलस एफन लेक ऑफ एफन खुद। En je hebt niet voor het zeggen waar je allemaal voorheen moet. Iedereen heeft vrolijke momenten, maar ook tijden van verdriet of pijn. Nee, het leven is niet elke dag even geweldig of even fijn. Maar probeer er ondanks alles toch steeds wat van te maken met die dingen die je positief, maar ook negatief kunnen raken. Met ups en down, is het niet anders. Zo gaat het in het leven. En je kunt niet meer dan elke dag het beste van jezelf geven.

0: गीत को मैं यहाँ रोक रही हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं इंतज़ार में थी हमारा अनाउंसर साथी श्याम पूरन के, पर अभी वो उनका दर्शन नहीं हुआ, खबर कर दी है कि वो रास्ते में है। तो यहाँ तक मेरी आज का प्रोग्राम था प्यारे सुनने वालों, यही आशा उम्मीद कि आप जहाँ भी हो जैसे भी हो सुने होंगे, इंजॉय किए होंगे, और यहाँ से स्टूडियो से आपको हम दिल से धन्यवाद दे रही हूँ रिस्पॉन्स के लिए। समय के कारण मैं यहाँ विज्ञापन लगा देती हूँ, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना है तो यहाँ प्रोग्रामिंग आप सुनेंगे। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio. VAHON Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
7: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
8: Digitale radio. Wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
9: Dosto, mili juli geet aan plukko hum sunayenge, aus suna jaye.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे तू मेरे आज

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, VahonFM.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536222447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Sahon Hindustani Radio.
1: अधिकतर कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
5: Digitale radio. Fahon.fm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Sahon Hindustani Radio.
1: अधिकतम कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Ja, pick a happy station Vahon Hindustani Radio. Aap sun hai program Geeton Ka Sangam.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel- en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag op deze mooie woensdagmiddag van 27 mei 2026. Het weer is mooi buiten en hier, ik neem aan zowel hier als in Den Haag. Hier is het nieuwsoverzicht en dat begin ik bij wijze van uitzondering vandaag met een voetbalbericht. Bondscoach Ronald Koeman heeft namelijk de 26 spelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Hier komen de namen. 3 keepers. Mark Vlekken van Bayer Leverkusen, Robin Roes van Sunderland en Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion. De verdedigers. Nathan Ake van Manchester City, Denzel Dumfries van Internationale, Virgil van Dijk van Liverpool, Jorel Hato van Chelsea, Jan-Paul van Hekken van Brighton & Hove Albion, Julian Timber van Arsenal en Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. De middenvelders, Ryan Gravenberg van Liverpool, Frenkie de Jong van Barcelona, Justin Kluivert van Bournemouth, Teun Koopmeiners van Juventus, Tiliani Treinders van Manchester, Maarten de Roon van Atalanta, Guus Til van PSV, Quinten Timber van Olympique Marseille en Mats Wiever van Brighton & Hove Albion. De aanvallers, Brian Brobby van Sunderland, Memphis Depay van Corinthians, Brazilië, Cody Gakpo van Liverpool, Noah Lang van Galatasaray, Daniel Malen van AS Roma, Crescencio Somerville van West Ham United en Walt Weghorst van Ajax. Dit waren de 26 door bondscoach Koeman geselecteerde spelers voor het aankomende WK in Mexico, Canada en Amerika. Tot zover een sportbericht.

Maya heeft dossiers DNA-leden en zegt meer dan de helft van ze moet worden opgesloten. Zo, dat is mooi, Saya. Wie ben jij, Saya, om dat te zeggen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Maar oké, hier is het bericht. Indien oud-Bisa minister Brontus Omohadjo strafrechtelijk moet worden vervolgd, dan vindt de Haitiaanse ondernemer Jean Saya Mixon dat ook meer dan de helft van de leden van de Nationale Assemblée in Suriname, DNA, moet worden opgesloten. Allemaal heb je een dossier. Vroeger zat ik niet in het systeem, maar nu belanden een heleboel dossiers in mijn handen. Van mensen die ik niet eens had verwacht. Dus allemaal, du 99% voeding parlementariërs of strotto. Ministers ook toe, zei Saya in een interview op Sign in TV. De voormalige sponsor van de VAP, die nu justitieminister Harish Monat adviseert, vindt bovendien dat de zaak tegen Somahadjo te zwaarwichtig naar buiten wordt gebracht, terwijl de zaken waarvan hij, Somahadjo, wordt beschuldigd, niet zo zwaarwichtig zijn, zoals dat wel het geval is bij andere ex-bewindslieden tegen wie er nog geen in staat van beschuldigingstelling is gevraagd. Als voorbeeld haalt hij het misbruiken van overheidsmiddelen en dienstvoertuigen aan. Volgens hem, Saya, worden lanti-pickups door bijna iedereen gebruikt. Ook hij zou dat doen indien hij er eentje ter beschikking zou hebben. Saya verwacht daarom niet dat het parlement Somohadjo, Riyad Nur Mohammed en Gilmore Hoefdraad in staat van beschuldiging zal stellen. Volgens Saya is het over het algemeen niet mogelijk om iets te vinden om mensen te bezwaren. Zodra iemand iets tegen iemand wil hebben, dan wordt er automatisch iets gecreëerd. Vorige week zei de ondernemer nog dat terwijl hij als dubieus figuur door NDP'ers werd bestempeld en een dossier over een huidige NDP-minister bij het Openbaar Ministerie ligt, volgens Saya gaat het om handelingen die deze persoon tijdens een eerdere regeerperiode heeft gepleegd. Hij, Saya, is er 1000000% van overtuigd dat deze bewindsman zal worden opgesloten. Hoewel hij geen naam wenst te noemen, stelde hij wel dat het om iemand gaat die dicht bij president Jennifer Simons staat. Tot zover een bericht uit waterkan.net.

buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof. Ja. Het Hof. Het DB werd op woensdag 20 mei aangehouden. Nee. Even kijken hoor, het loopt een beetje vervelend met dit systeem die ik op het ogenblik hanteer. De titel van het bericht luidt: Hof wijst beroep van buschauffeur in zaak schoolkind af. Het Hof van Justitie in Suriname heeft maandag het beroep van de 53-jarige buschauffeur DB afgewezen. Dat bevestigt zijn advocaat Chandra Algu. Daarmee blijft de eerdere beslissing waarbij de aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte rechtmatig werden verklaard volledig in stand. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden nadat hij een kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a van het wetboek van strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoge beroep in tegen de beschikking van rechtercommissaris Roy Elgin van 22 mei 2026. De verdediging voerde onder meer aan dat het bevel tot inverzekeringstelling niet tijdig en niet volgens de wettelijke vereisten zouden zijn uitgereikt. Ook zou sprake zijn van schending van formele termijnen uit het wetboek van strafvordering. Volgens de raadsvrouw kunnen organisatorische problemen bij de politie niet als overmacht worden aangemerkt en zou daardoor sprake zijn van onrechtmatige vrijheidsbeneming. Daarnaast stelde de verdediging dat er onvoldoende rechtsgrond en motivering was voor het oordeel dat de inverzekeringstelling rechtmatig was. De rechtercommissaris erkende weliswaar dat er formele fouten zijn gemaakt en dat in strijd met de wet is gehandeld, maar wees het verzoek tot invrijheidstelling toch af. Het Openbaar Ministerie stelde zich op het standpunt dat sprake was van een overmachtssituatie. DB werd op woensdag 20 mei aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven. Volgens de verdediging is de man schoolbuschauffeur en vervoerde hij het betrokken kind al ongeveer 3 jaar. Tussen haar cliënt en het kind zou sprake zijn van een vertrouwensband waarbij hij het kind spelenderwijze zou hebben aangeraakt en gekieteld. Op de beschikbare camerabeelden zou volgens de verdediging te zien zijn dat het kind schaterlacht. Ook waren er andere kinderen in de bus aanwezig. Volgens de raadsvrouw kan uit de omstandigheden niet worden afgeleid dat DB de intentie had om het kind kwaad te doen of ontucht te plegen in aanwezigheid van een bus vol schoolkinderen. Na de aangifte werd de verdachte dinsdagavond door de Surinaamse politie opgespoord. Uiteindelijk heeft zijn broer hem overgedragen aan de politie van Lelydorp, waar hij zich rond 2 uur 's nachts meldde. Het Hof ging niet mee in de argumenten van de verdediging en zag geen aanleiding om in te grijpen in de beslissing van de rechtercommissaris. Het Hof achtte de aanhouding rechtmatig en vulde de gronden van de beschikking van de rechtercommissaris aan. Daarmee blijft DB voorlopig in verzekering in afwachting van het verdere onderzoek

18-jarige man steekt jongere broer met Stanley mes na ruzie over bromfiets. De 18-jarige Guno A. is maandagavond door de politie Suriname aangehouden nadat hij zijn jongere broer, de 17-jarige D.A., tijdens een uit de hand gelopen ruzie met een scherp voorwerp in de rug zou hebben gestoken. De politie kreeg maandagavond een melding van een vechtpartij aan de Kariweg in Suriname. Toen de wetsdienaren ter plaatse kwamen, troffen zij een meester aan. Omstanders verklaarden dat de twee broers met elkaar in gevecht waren geraakt. Volgens D.A. bevond hij zich in de woonkamer toen hij hoorde dat zijn broer van plan was zijn bromfiets te verkopen. Omdat Guno volgens hem vaker afwijkend gedrag vertoont, sprak hij hem daarop aan om te voorkomen dat de bromfiets verkocht zou worden. Het gesprek mondde uit in een woordenwisseling waarna de situatie escaleerde tot een gevecht. Het slachtoffer verklaarde dat hij zijn broer enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Tijdens een schermutseling zou Guno vervolgens een Stanley mes uit zijn broekzak hebben gehaald en hem daarmee in de rug hebben gestoken. Toen D.A. merkte dat er bloed uit zijn rug sijpelde, rende hij naar buiten en vernielde hij uit woede de bromfiets van zijn broer. Daarna schakelde hij de politie in. Het slachtoffer wees de politie de verdachte aan, waarna Guno ter plaatse werd aangehouden. Bij een korte ondervraging bekende hij tegenover de politie dat hij zijn broer met een mes had gestoken. Volgens Guno zou hij vaker door zijn broer zijn mishandeld en kreeg hij maandag opnieuw enkele vuistslagen in het gezicht. Ook verklaarde hij dat zijn bromfiets door het slachtoffer was vernield. Het Stanley mes is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. D.A. liep een steekverwonding van ongeveer 15 centimeter op in zijn rug en verklaarde daarnaast over pijn aan zijn hele lichaam. Klaagde daarna van pijn over zijn hele lichaam. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Guno in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan Trinidadiaanse consultant. De Caribbean Court of Justice, CCJ, heeft Suriname veroordeeld tot betaling van $30.000 schadevergoeding aan de in Trinidad gevestigde politieke analist en consultant Derek Ramsamouche. De zaak draait om zijn arrestatie en detentie in Suriname tussen oktober 2020 en september 2022 in het onderzoek naar onrechtmatigheden bij de Surinaamse postspaarbank SPSB. Volgens Ramsamouche zou hij in 2020 opdrachten voor toenmalig president Bouts hebben uitgevoerd. Het zou gaan om werkzaamheden van Ramsamouche die volgens zijn vrouw zijn verricht voor de Nationale Democratische Partij NDP. De betaling daarvoor zou echter zijn gedaan door de SBB en SPSB en niet door de NDP. Het bericht gaat verder. Volgens Ramsamouche zijn bij zijn aanhouding en detentie rechten geschonden die voortvloeien uit het herziene verdrag van Chaguaramas. De CCJ, Court of Caribbean Justice, gaf hem daarin gelijk en oordeelde dat onderdelen van de Surinaamse strafprocedure niet voldoen aan minimale mensenrechtennormen binnen het gemeenschapsrecht. Centraal stond de toegang tot juridische bijstand tijdens de onderzoeksfase van een strafzaak. Volgens de CCJ kon artikel 40 van het Surinaamse wetboek van strafvordering die toegang te ver gaan beperken zonder voldoende waarborgen voor de rechten van een verdachte. De hoogste Caribische rechtbank maakte duidelijk dat een lidstaat zich niet zomaar kan verschuilen achter nationale regels wanneer die botsen met fundamentele verdragsrechten. Ramsamouche hoefde volgens de CCJ bovendien niet aan te tonen dat hij vanwege zijn nationaliteit anders was behandeld. Het ging om de vraag of de procedure zelf in strijd was met verdragsverplichtingen. Met de uitspraak kreeg Ramsamouche niet alleen een schadevergoeding, maar kreeg Suriname ook een gevoelige juridische tik op de vingers over de manier waarop verdachten toegang krijgen tot rechtsbijstand tijdens strafrecht.

minister B zegt, we gaan Fico op de operatietafel moeten zetten. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken, BISA, moet het functie-informatiesysteem van de overheid, FISO, de bezorgingsreeks van ambtenaren op de operatietafel. Nu al zijn 10 beroepsgroepen uit FISO. We hebben gisteren zaterdag een presentatie gehouden voor de bonden over de status van de FISO nu. We gaan FISO op de operatietafel moeten zetten, want het is een totale ontwrichting. Er is geen balans meer en dat maakt het ook allemaal moeilijk voor de overheid om te onderhandelen met bonden, zei B in het programma Wel Ingericht te Klingen op ABC Radio. Volgens de bewindsman was de formatiestaat van de afdeling bij de overheid ook opgenomen in FISO. In de praktijk is alles nu kapotgeslagen. Aan de andere kant hebben diverse vakbonden geprobeerd het maximale binnen te halen voor hun specifieke doelgroepen en die zijn ook gehonoreerd. Hierdoor is er uiteindelijk een totale scheefgroei ontstaan. Ten aanzien van de loononderhandelingen voor verbetering van de financiële positie van de bureauambtenaren stelde B dat er hierover financiële info is geschaft aan de vakbonden. Bij de presentatie afgelopen zaterdag was ook het ministerie van Financiën en Planning aanwezig om de financiële positie van de overheid te delen met de vakbeweging. De belastingverlichting is ook onderdeel van dit pakket, zodat ze weten wat de mogelijkheden zijn om een gebalanceerd wensenpakket in te dienen. Dus wij komen van de week bijeen als presidentiële werkgroep om daarover te praten en dan komen we weer met de bonden aan tafel. Aldus de minister in een gesprek met ABC Wel Ingelichte Kringen van afgelopen zondag. Volgens minister Marinus B van Binnenlandse Zaken moet het functie dat hebben we. Oké, tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Yogi zegt, $500,000, ja u hoort het goed, $500,000 voor WK-rechten, terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd. 500.000. VAP-assembleelid Mahinder Jogi heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee vragen gesteld over de aankoop van uitzendrechten voor het WK-voetbal dat in de maand juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Jogi zou de regering hiervoor ongeveer $500,000 hebben uitgegeven voor de Surinaamse televisiestichting STVS. Jogi stelde dat er nog geen begroting is behandeld en goedgekeurd, terwijl volgens hem wel gelden worden uitgegeven. Hij verwees daarbij naar informatie die hij heeft ontvangen over de aankoop van de WK-rechten. Volgens het assembleelid moet STVS de uitzendingen verzorgen. Jogi gaf aan te begrijpen dat met de aankoop van de rechten een bedrag van ongeveer $500,000 gemoeid is. De Surinaamse Televisiestichting heeft de licentierechten verkregen voor de uitzending van de FIFA World Cup 2026. STVS benadrukte eerder dat de uitzendrechten zijn verkregen binnen de officiële rechtenstructuur van de FIFA. Volgens een verklaring van FIFA van 16 april 2026 is de Wereldvoetbalbond exclusief bevoegd voor de organisatie van het toernooi en het beheer van de wereldwijde mediaproductierechten. Het VAP-assembleelid vroeg de regering en minister van Financiën en Planning om duidelijkheid over de kwestie. Hij wilde onder meer weten wat de redenen en oorzaken zijn geweest voor de aankoop van de uitzendrechten en op welke manier het geïnvesteerde bedrag zal worden terugverdiend. Daarnaast vroeg Jogi of er geen particuliere bedrijven geïnteresseerd waren om die uitzendrechten op zich te nemen. Hij riep de regering op om alle relevante informatie hierover aan de Nationale Assemblee te verstrekken. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Minister Bazaron ontheft directeur ondernemerschap Matura uit functie. Minister Andrew Bazaron van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, heeft directeur ondernemerschap Karishma Matura uit haar functie ontheven. Dat meldt ABC Radio. Matura was onder het vorige kabinet aangesteld als directeur ondernemerschap op het ministerie van EZ. Ze bekleedde de functie onder toenmalig EZ-minister Reshma Kuldeep Singh. Tijdens de overdag van het ministerie aan Bazaron in juli 2025 trad Matura namens de directie op als woordvoerder van het ministerie. Daarbij sprak zij een dankwoord uit aan de vertrekkende minister Kuldeep Singh en verwelkomde zij Bazaron als nieuwe bewindsman. De reden voor de ontheffing is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook over een mogelijke opvolger is nog niets naar buiten gebracht. De beslissing valt op omdat Bazaron zich sinds zijn aantreden juist terughoudend opstelde tegenover het vervangen van functionarissen die hij op het ministerie aantrof. Volgens ABC had de minister ondanks politieke druk aanvankelijk ervoor gekozen om verder te werken met de bestaande leiding binnen het apparaat. Matura werd de afgelopen periode regelmatig genoemd in officiële communicatie van ESOTI, onder meer bij trainingen voor ondernemerschap en initiatieven gericht op financiering en innovatie voor ondernemers. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

KLM-toestel uit Suriname maakt tussenlanding in Cayenne voor brandstoftekort. Een toestel van de KLM heeft dinsdag gisteren dus een onverwachte tussenlanding moeten maken in Frans-Guyana vanwege een brandstofprobleem op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname. Dat meldt de luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Het gaat om een Boeing 777-300ER met registratie PHBVI, die rond 16:30 middags lokale tijd vertrok vanuit Paramaribo. In plaats van koers te zetten richting het noorden, vloog het toestel eerst in oostelijke richting naar Cayenne. Volgens informatie die aan passagiers werd verstrekt, was er onvoldoende brandstof beschikbaar op luchthaven Sanderij, waardoor een tussenlanding noodzakelijk werd. De afstand tussen Paramaribo en Cayenne bedraagt minder dan 400 kilometer. KLM bood reizigers excuses aan voor het ongemak en erkende dat de vertraging gevolgen kon hebben voor aansluitende vluchten en verdere reisplannen van passagiers. Ondertussen ontstond ook onduidelijkheid over de status van daaropvolgende KLM-vluchten vanuit Suriname. Gegevens van online platform Flight Radar 24 wekten de indruk dat vluchten op woensdag 27 mei, dus vandaag, en donderdag 28 mei, dus morgen, zouden zijn geannuleerd. Een woordvoerder van KLM ontkende echter dat sprake was van annuleringen en sprak van een systeemfout. Passagiers zouden aanvankelijk foutieve meldingen hebben ontvangen, waarna later een rectificatie volgde. Het incident volgt op eerdere problemen rond de Surinaamse luchtvaartsector. Exact een maand geleden moest KLM-vlucht KL713 afkomstig uit Amsterdam uitwijken naar Trinidad en Tobago, nadat bleek dat geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de verkeerstoren op luchthaven Sanderij. Het toestel week toen uit naar Piarco International Airport in Porto Sveen, Trinidad. Volgens berichten was de verkeerstoren aanvankelijk onbezet tot 15:30 middags lokale tijd, waarna de sluiting later werd verlengd tot 22:30 s'avonds. Suriname kampt al geruime tijd met een tekort aan luchtverkeersleiders, wat regelmatig leidt tot beperkingen of tijdelijke sluitingen van het luchtruim en verstoringen van het internationale luchtverkeer. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Maar Torah ziet na een jaar nog niks anders gebeuren. Bijna een jaar na de verkiezingen, dat is eergisteren geweest, ja, 25 mei, ziet VAP-assembleelid, ex-minister van Defensie, Krishna Mathura, nog geen wezenlijke veranderingen zoals die volgens haar tijdens de verkiezingscampagnes door regeringstoppers waren beloofd. Ook over het functioneren van de Nationale Assemblee is zij kritisch. In gesprek met TBN Prime Alert stelde Mathura dat het parlement volgens haar weinig werk heeft verzet. Zij wees erop dat tot nu toe slechts 6 wetten zijn behandeld. Dus er zijn meiverkiezingen geweest, gedacht dat jullie het kabinet werd samengesteld, en er zijn vanaf toen tot nu toe slechts 6 wetten behandeld. Voor een parlement vind ik dit weinig, aldus de politica. Volgens haar, Mathura, moet er beter

veranderen, zegt zij. De politica betreurt het verder dat ervaren krachten volgens haar thuis worden gezet, waardoor de uitvoeringscapaciteit binnen de overheid afneemt. Volgens Matura ontbreekt het de regering aan een duidelijke langetermijnvisie. Het is niet duidelijk waar het land over 10 jaar moet zijn, stelt zij. Daarnaast waarschuwt zij dat het ontbreken van continuïteit in beleid ervoor zorgt dat Suriname volgens haar onvoldoende vooruitgang boekt. Volgens Matura speelt dat probleem al sinds de onafhankelijkheid. De VHP-politica zegt ook op economisch gebied weinig positieve ontwikkelingen te zien. Matura stelt dat zij in het afgelopen jaar geen economische vooruitgang heeft waargenomen en dat de regering volgens haar ook onvoldoende stappen zet om verbetering te brengen. Verder uitte zij Matura kritiek op de verschillende schandalen die zich volgens haar inmiddels hebben voorgedaan binnen het bestuur. Volgens Matura worden zaken te veel ad hoc aangepakt. Daarom noemt zij de comptabiliteitswet belangrijk voor betere controle en financieel beheer binnen de overheid. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Idul Adha een oproep tot menselijkheid in moeilijke tijden. Woensdag 27 mei 2026, vandaag dus, viert de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname het heilige Idul Adha feest, wereldwijd bekend als het feest van het offer. Dit bijzondere religieuze moment herdenkt de ongekende gehoorzaamheid en toewijding aan de profeet Abraham, vrede zij met zijn naam, die bereid was alles op te offeren voor God. Maar Idul Adha gaat over veel meer dan rituelen alleen. Het feest draagt een krachtige boodschap voor de gehele mensheid, juist in deze tijd waarin de wereld gebukt gaat onder oorlog, verdeeldheid, armoede, eenzaamheid en moreel verval. De Heilige Koran leert: voorwaar Allah gebiedt rechtvaardigheid, goed doen en vrijgevigheid jegens verwanten. Heilige Koran 16.91. Deze goddelijke boodschap roept mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Het offerfeest herinnert ons eraan dat ware grootheid schuilt in zelfopoffering, verdraagzaamheid en dienstbaarheid aan de samenleving. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, zei: geen van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst, dat hij voor zichzelf wenst. Vandaag, woensdag 27 mei, zien wij overal ter wereld conflicten ontstaan door egoïsme, machtswellust en gebrek aan mededogen. Mensen raken steeds vaker van elkaar verwijderd en verder ook, terwijl juist saamhorigheid het begrip noodzakelijk zijn om vrede te herstellen. Ook Suriname staat voor uitdagingen. Economische druk, sociale onzekerheid en toenemende spanningen raken vele gezinnen en gemeenschappen. In zulke tijden herinnert Idul Adha ons eraan dat solidariteit geen keuze is, maar een morele plicht. Een samenleving groeit niet door rijkdom alleen, maar door de kracht van haar menselijkheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname benadrukt daarom het geloof, dat geloof een bron van vrede, liefde en verzoening behoort te zijn. De gemeenschap blijft zich inzetten voor interreligieuze harmonie, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van de universele menselijke waarden. De stichter van de Ahmadiyya Muslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, vrede zij met hem, leerde dat ware aanbidding van God onmogelijk is zonder oprechte liefde voor zijn schepping. Mogen dit Idul Adha een moment zijn waarop wij niet alleen dieren offeren, maar ook onze trots, onze haat en onze onverschilligheid. Laat dit feest een nieuw begin zijn van

gelijkwaardigheid en nationale eenheid. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname wens alle burgers van Suriname een vredig, gezegend en liefdevol Idul Adha toe. Tot zover een bericht van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap uit Suriname in Suriname Herald.

Rechter zet vraagtekens bij politieverklaring in drugszaak Stalker Ijver. De behandeling van een drugszaak rond de onderschepping van ongeveer 3 kilogram verdovende middelen bij de controlepost in Stalker Ijver heeft geleid tot opmerkelijke tegenstrijdigheden in verklaringen van politieambtenaren. Tijdens de rechtszitting werden meerdere agenten door de kantonrechter stevig ondervraagd over onduidelijkheden in het strafdossier en ontbrekende verklaringen. In de zaak staan de verdachten Orfeo Pino P. en Constant P. terecht. Ze werden op 18 december van het vorig jaar bij de controlepost aangehouden nadat politieambtenaren hun voertuig hadden gecontroleerd. Volgens de politie bevonden zich in het voertuig meerdere vuilniszakken met vuurwerk, waarin later ook drugs zouden zijn aangetroffen. Gevaarlijke dory. Vuilniszak met vuurwerk en drugs erbij. Tijdens de behandeling van de zaak bleek echter dat de verklaringen van de betrokken politieambtenaren niet met elkaar overeenkwamen. Zo verklaarde een agent dat er in totaal 13 vuilniszakken in het voertuig lagen, terwijl een andere politieambtenaar sprak van 15 zakken. In enkele vuilniszakken zouden bovendien dozen hebben gezeten waarin de drugs zouden zijn verstopt. Een van de politieambtenaren, aangeduid als S, verklaarde voor de rechter dat verdachte Pino hem zou hebben gevraagd om 2 zwarte vuilniszakken niet te controleren. Die verklaring leidde direct tot vragen van de kantonrechter. Toen Pino hiermee werd geconfronteerd, ontkende hij nadrukkelijk dat hij een dergelijk verzoek had gedaan. De rechter vroeg vervolgens aan de politieambtenaar waarom deze belangrijke verklaring nergens in een procesverbaal was opgenomen. De agent antwoordde daarop dat hij een collega had gevraagd om die verklaring vast te leggen. Op verzoek van de kantonrechter maakte de politieambtenaar bekend om welke collega het ging. Die collega bevond zich nog in de rechtszaal en werd direct met de verklaring geconfronteerd. De betreffende politieambtenaar verklaarde daarop dat hij de informatie wel had doorgegeven aan de narcotica-brigade, beter bekend als narco. Zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar konden die verklaring echter nergens in het dossier terugvinden. Tijdens een verder verhoor kwam agent S. deels terug op zijn eerdere verklaring. Hij gaf toen aan dat verdachte Pino wel het enkele vuilniszakken het kantoor van Stalker Ijvers was binnengekomen lopen. Daarnaast verklaarde hij dat hij in beslagnames op controlepost geen foto's van goederen werden gemaakt. Ook de eerste politieambtenaar die werd gehoord kwam met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hem, de eerste politieambtenaar, stonden beide verdachten buiten het kantoor toen zij zouden hebben aangegeven dat de drugs in enkele dozen zaten. Opnieuw merkte zowel de kantonrechter als de vervolgingsambtenaar op dat ook deze verklaring nergens in het strafdossier was terug te vinden. Zelfs niet in de verklaringen die bij narco zouden zijn afgelegd. De rechter overhandigde daarop het volledige strafdossier aan de politieambtenaar met het verzoek om zelf aan te wijzen waar precies stond vermeld dat Pino had gevraagd om 2 dozen of zakken niet te controleren. Nadat de agent ruime tijd door het dossier had geladen, verklaarde hij uiteindelijk dat hij die passage nergens kon terugvinden. Daarna werden nog 3 andere politieambtenaren als getuigen gehoord. Zij verklaarden afzonderlijk van elkaar dat zij niet hadden gehoord dat verdachte Pino aan collega's had gevraagd om bepaalde dozen of vuilniszakken buiten de controle te houden. Een van die getuigen verklaarde eerder dat tijdens het onderzoek bij verdachte constant een bol marihuana werd aangetroffen met een gewicht van ongeveer 54 gram. Een andere politieambtenaar gaf aan dat zij opdracht had gekregen om de dozen met vuurwerk weg te halen. Volgens zijn verklaring, dus van de politieambtenaar, heeft hij in totaal 6 dozen vuurwerk meegenomen en vervolgens afgeleverd bij de narco-brigade. Opmerkelijk in deze zaak is dat beide verdachten inmiddels in vrijheid zijn gesteld in afwachting van het verdere verloop van het proces. De vele tegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de verklaringen lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. De kantonrechter besloot uiteindelijk de behandeling van de zaak uit te stellen om nog aanvullende verklaringen te kunnen horen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Intussen verklaart B dat er geen schaduwministers zijn binnen zijn departement. B zegt geen schaduwministeries binnen mijn departement. Hoe zit dat dan? Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, heeft de interne controle verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat werkzaamheden conform de wettelijke regels worden uitgevoerd en afgehandeld. Volgens minister Marinus B. moet het beleid van het ministerie helder en transparant zijn. Dat zei B. in een gesprek met de radio ABC in het programma Wel in Verlichte Kringen. Volgens de bewindsman gelden er binnen zijn departement geen schaduwministeries. Hij benadrukte dat hij wekelijks overleg voert met de volledige directie van het ministerie. Het bericht gaat verder. Ik zit niet graag in meetings waar er alleen maar ja-knikkers zijn, aldus B. De minister stelde dat het ministerie niet in problemen kan komen wanneer er gewerkt wordt volgens wet en regelgeving. B ging ook in op zaken die volgens hem mogelijk verkeerd zijn verlopen tijdens het ministerschap van voormalig minister Bronto Sommaradio. Volgens de bewindsman B gebruikt hij die periode als leermoment om het werk binnen het ministerie verder te verbeteren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

inflatie in jaartijd met 10,9% gestegen. Voedsel, transport en zorg blijven duurder. De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9% op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste consumentenprijsindexcijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8% ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, blijven vooral de prijzen van voeding, transport, medische diensten en huisvesting druk uitoefenen op het dagelijks leven van burgers. Binnen de voedingsgroep stegen onder meer de prijzen van vleesproducten, vis, groenten en fruit fors. Groenten en fruit werden in april op jaarbasis 23,3% duurder. Terwijl visproducten met 15,4% stegen. Ook de gezondheidszorg blijft opvallend duur. Medische, paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5%. Medische en paramedische diensten stegen volgens de cijfers met maar liefst 124,5% ten opzichte van april vorig jaar. Het ABS benadrukt dat de algemene inflatie een gemiddeld cijfer is en dat de prijsstijgingen per product sterk uiteenlopen. Sommige producten daalden in prijs, terwijl andere met honderden procenten stegen. Volgens het statistiekbureau varieerden de prijsbewegingen van individuele producten tussen min 44% en plus 600%. Variëren tussen de min 44% en de plus 600%. De consumentenprijsindex steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Daarmee zet de opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Uit de cijfers blijkt verder dat transportkosten opnieuw toenemen. De kosten voor onderhouden en reparatie van transportmiddelen stegen op maandbasis met 4,6%. Tot zover een bericht

de Kisaro-zaak wordt gezegd dat de verdachte als lijk werd vervoerd. Oh my god. De verdediging in hoogwoord van de Kisaro-zaak heeft dinsdag zware beschuldigingen geuit over de behandeling van de verdachten na de gewelddadige confrontatie van 2 mei 2023 in West-Suriname. Volgens advocaat Milton Kastelen is een van de verdachten MR door de politie als overleden beschouwd en samen met lichamen van Ivaldo Dijkscheel en Martinez Wolfjager in een aluminium lijkenkist vervoerd naar Ledijdorp. Dat is toch vreselijk? Kastelen, die tijdens de zitting ook waarnam voor advocaat Merwin Dubois, hield een meer dan 3 uur durend pleidooi waarin hij stelde dat de verdachten na de uit de hand gelopen protestactie van inheemsen en Pichisaron op onmenselijke wijze zijn behandeld. Volgens de advocaat werd MR samen met de 2 overleden mannen vanuit West-Suriname vervoerd omdat de politie ervan uitging dat hij dood was. In Ledijdorp vervolgens een lijkenwagen ingeschakeld om 3 lichamen naar het lijkenhuis over te brengen. Pas toen de chauffeur van de lijkenwagen merkte dat MR mogelijk nog leefde, werd de ambulance opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De verdediging stelde verder dat uit procesverbalen blijkt dat de verdachten rond 10 uur 's morgens werden voorgeleid, terwijl MR volgens eigen onderzoek van de verdediging pas na 1 uur 's middags medische hulp kreeg. Kastelen trok ook de betrouwbaarheid van de procesverbaal in twijfel. Volgens hem verklaarde de politie dat op 3 mei 2023 een uitgebreide verklaring van MR werd opgenomen 1 dag na de gebeurtenissen. De verdachte ontkent echter dat hij toen in staat was om een verklaring af te leggen vanwege zijn fysieke toestand. Volgens de verdediging bevatten meerdere procesverbaal onjuiste of valselijk opgemaakte verklaringen die belastend zijn voor de verdachte. Daarom is het opgevraagd deze stukken uit te sluiten van het bewijs. Ook voor Kastelen het Openbaar Ministerie te onderzoeken of MR daadwerkelijk in de staat was om dat moment uitvoerig te worden verhoord. Daarnaast uitte de advocaat kritiek op kantonrechter Duncan Nanhoe, die de zaak in eerste aanleg behandelde. Volgens Kastelen heeft de rechter blijk gegeven van vooringenomenheid tegenover de verdachten. Hij verwees daarbij naar uitspraken die Nanhoe volgens hem meerdere malen tegen de verdachten zou hebben gedaan, waaronder u weet wat u gedaan hebt. De kantonrechter heeft tekort geschoten in het uitspreken van recht, stelde Kastelen. De verdediging bracht verder naar voren dat de staat Suriname volgens eigen onderzoek aan de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties zou hebben gerapporteerd dat tijdens de ontlusten ook doden aan de zijde van de politie waren gevallen. Toen de internationale organisaties om onderbouwing vroegen, zou die volgens Kastelen echter niet zijn geleverd. Ook verweet de advocaat naar het Kalia en Lokone vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarin de staat Suriname werd opgedragen de rechten en leefgebieden van inheemse gemeenschappen te respecteren. Volgens Kastelen waren de aanwezige politieagenten tijdens de operatie Pikisaro niet op de hoogte van het vonnis. Verder haalde de verdediging uitspraken aan van Luciano Santokki, die publieke verklaarde zou hebben dat zijn vader, toenmalig president Chandika Prasad Santokki, opdracht zou hebben gegeven de mannen te executeren. Omdat de verdediging op alle onderdelen van de telangverlegging tegen de 5 verdachten afzonderlijk wil ingaan, is het pleidooi nog niet afgerond. De behandeling van de zaak wordt op 3 juni voortgezet. Dus dat is een bericht uit Staal Nieuws, maar ik vind het vreselijk. Ik zeg nogmaals, toen de tijd was president Santokki aan de macht, toen deze rellen plaatsvonden en die 2 inheemse door de politie standrechtelijk werden geëxecuteerd. En ik neem inmiddels overleden president Santokki kwalijk, want net zoals ik het niet toestaat, niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordeelde massamoorden naar crimineel deze Lanebootse op de vlucht overleden. Deze Lanebootse 8 december 1982 mensen heeft opgepakt en standrechtelijk heeft geëxecuteerd of heeft laten executeren, zo accepteer ik niet vastzalige president Santokki dat hij tijdens zijn periode dit ook heeft toegestaan. Sorry, ik heb Santokki, draag ik een warm hart toe tot nu toe, ondanks het feit dat hij is overleden, maar ik heb steeds kritiek gehad op dit, dat hij 2 mannen standrechtelijk heeft toegestaan, 2 mannen die al geboeid waren, op de grond lagen, standrechtelijk werden geëxecuteerd. Tot zover een bericht uit Staal Nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Acteur Marcel Musters vraagt volgers om donatie om schulden in te lossen. Leven liep anders dan gedacht. Voormalig acteur Marcel Musters van 66 jaar heeft zijn 14.000 volgers op Instagram om hulp gevraagd. Musters, onder meer bekend van Gooise Vrouwen in Penosa, kampt namelijk met schulden en vraagt zijn achterban daarom om donatie van 1 euro te doen. Ik heb een paar zware jaren achter de rug. Musters, onder andere bekend van zijn rol als Dirk Stubbe in de hysterische hitserie Gooise Vrouwen, deed een video op het sociale medium waarin hij vertelde dat hij nooit had verwacht de 67 jaar aan te tikken. Zijn vader werd immers 49 jaar. Ik heb een paar zware jaren achter de rug, steekt hij vervolgens van wal. Ik moest heel rustig aan doen, want ik had een burn-out. Daarna bleek mijn hart niet goed te zijn. Ik moest verhuizen naar een benedenwoning. Is allemaal gebeurd. Maar door al die gebeurtenissen heeft Musters ook schulden gemaakt, legt hij vervolgens uit. Veel onkosten en weinig inkomen verduidelijkt hij onder het bericht. En daarom vraagt hij om hulp van zijn volgers, iets waar hij lang over heeft getwijfeld. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik waag het erop. Musters vraagt zijn ruim 14.000 volgers daarom allemaal 1 euro te doneren, zodat hij zijn schulden kan inlossen. Hoeveel die schuld precies bedraagt, laat hij niet los. Wel belooft Musters na zijn verjaardag op 6 juni bekend te maken hoeveel hij heeft opgehaald. Hij hoopt zijn initiatief uit te kunnen breiden om later ook andere mensen te kunnen helpen. Het zou helemaal geweldig zijn als dit lukt, besluit Musters. Tot zover een bericht AD, een uitsmijtertje uit AD. En dan ga ik over naar de dagelijkse koersen van vandaag, woensdag. 27 mei kijken als ze al binnen zijn. De koersen van vandaag woensdag 27 mei.

Nee, ik heb ze niet. Dus dan zal ik de uitzending, nieuwsuitzending voor vandaag, woensdag 27 mei, hierbij moeten laten. Ik heb vandaag technische assistentie gekregen van Rajesh. Dankjewel voor de technische hulp. Het is nog mooi zonnig buiten. Geniet van het weer. Morgen wordt het ietsje minder koud, ietsje minder warm. Dus geniet vandaag nog van het weer. Ik geniet van Theodoro na winterbakken. Bedankt, goedemiddag, tot de volgende keer. Dag.